vogel, man. Misschien als hoogvlieg met die beste plan. Maar zee, ik moet niet bekomen. Ben ik het hier gevraagd?

maar pan, van die huis te pan is een hoop maar pan. Die huis te pan is die pad wat jy vat, as jou siel verdor, maar jou oe bly nat. En jy weet, jy is lang vergeet, lê die huis te pad tussen hoop en weet. En die huis te pad is een somber pad, dis een dink en een pijns en een wonderpad, dis een sukkel en beur en een strompelpad, van die huis te pad is een kronkelpad. Die huis te pad is een hartseerpad, dis een enkelpad, dis een smartleerpad, dis een s'nachts alleen deur die moordloopad, van die huis te pad.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was los en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou.

dacht verdwijn mijn eenzaamheid, roep mij. Jij en hij staat hand aan hand voorbij. Ik zie je kijk weer een keer naar mij. Een engel glimlach en lijkt net zoals jij.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Jy sal nie vir my sê nie, Joe Black het gesê, as ek skreeuw, jy het my ginsteling liekies, man. Mm-hmm. Die gitaar en die ding is morsig.
2: Baseer op een offspring liekie.
1: Is morsig. Mm-hmm. Oh, dit is so morsig, man, ek love it. En al het voor dit het ons gaan, Twisted Sisters, gaan bykie terug in tyd, We're Not Gonna Take It, ook een treffer wat jy so baie in rolprente gehoor het, We're Not Gonna Take it. Mm-hmm. So ja, met al die dingetjes wat hier gaan, 15 minute net na die tyd van 7 hier op die lekker luisterstasie. Nou, ek moet van hierdie blaai afgaan.

0: Jakkels, gooi voor mij lekker dop.
1: De diet of een volgend chop.
0: Het dubbel zal ons lekker lopen.
1: Voor die Engelse zijt verkoop.
2: Hey, weer.
0: Kan ons maar een kleinkie drinken.
1: Jo, jakkie meister is klagschuk.
0: Whisky, tequila en branen, wijn koop.
1: Je klinkt zo'n Dion Groot.

0: zal zien en wat mij broedt. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwen boks gestuurd samen met saai. Vol siepies en lekker rijk goed. Daar is ook een stringtje perels daar voor haar. Natuurlijk is die balen voer voor jou. En ook in die brief, mijn broer.

Back into Time with Robin Old Oliver Woman. Ek het al met hom gesels, onder het met hom gehad. Baie, baie interessante man. En ja, kom ek al jare in die muziekbedrijf en so lekker om sy muziek vandag nog te speel. Pas is tyd vir een lied, dan is het Nies om 10 en dan 10 oor 10 is hy lekker boerepompie waar hy mop so lang gereed moet kry. Johan Verkuil sê, dat is een ding wat jy nou nie op hierdie donderdag moet doen nie. Moenie worry nie.

Omdat jij niet jij is. Omdat je hart van goud is. Omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom. Omdat jij mijn zoon is. Omdat mijn hart bij jou is. Omdat jij mijn plek van

0: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Luister FM. Volg ons op Facebook @Luister FM.
3: Bloed nie loop nie sal dit kruip.

aarde kruip. Waar die hart van vol is, loop daar uit. Sy langs my staan, as my skip en

blom. Bij die hemel boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

is met ingeruim. Hepzibah. Die blom van Namakwa. Die mooiste blom van Loomtata tot Kwakwa. Hepzibah. Met jou blauwe soos aqua. Ek sien jou weer tussen Heita en Tata. En klein Hepzibah. As die lewe plaat. As jy ooit zwaar moet draan, jy vraag moet vraag, kom vraag vir my, ek was daar.

0: we hebben Fine Again. Het is donderdag. Ons rakken ons rol. Een beetje meer Greta Van Fleet verdijnen. Met Heat Above. Is tijd nou voor jouw hot stuff? So kom ons doen ons.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, ik geef jou een woord in die antwoordenboek van die Afrikaanse taal. En jij moet voor mij om een zin gebruiken. En stuur voor mij een zin in die WhatsApp. Lijn 208-233-6667. Vandaag zijn woord van hot stuff. Swoopie. Swoopie. S-O-P-I-E. Swoopie. S-O-P-I-E. Heel eenvoudige woord. Swoopie. S-O-P-I-E. Gebruik hem in een sin. Stuur mij die sin naar die WhatsApp-lijn toe 08233367. Moet je niet voor mij die betekenis die je onthou. Ik zoek een sin, wees voor mij creatief. Ver voor mij prikje, vertel voor mij story. Zet karakters in een plot, alles. Ik wil hoor. Vandaag zijn woord van staf Soepie, S-O-P-I-E. Gebruik hem in een sin, stuur mij die sin naar die WhatsApp-lijn toe 08233367. Merk zolang jouw kalender. Want morgen, vrijdag 16 oktober, is het tijd voor die groot laarskool handhaaf Makiti. Begin je ochtend sommer vroeg met die welbekende smakelijke plaasontbijt vanaf 7 uur die ochtend. Daarna wacht al heerlijke kos op winnende speeliekies, hope pret vir die hele gesin en natuurlijk nog baie meer. Bring die hele gesin en kom keir saam met laarskool handhaaf vir die ochtend vol lekker te lag en handhaaf manier.
2: It's that time of year again.
3: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and vibes. Saturday, 31st of October, gates
2: again.
3: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m.

Sultans of Swing. En sê jy my om tot ziens te sê, bied die donder en die dorag morgen terug met vrijdag. It's a big nick tonight. Wat jy lieflike aand en hier is my ding. Brits is in van 6:30. Springbok Noon Girls, Blue Eyes.

Eenmaal rooskleurig, soms ook iets seer. Water is een lang, lang tijd, my baby. Oudtijdse wijsheid, kom dansen, je vindt. Voor jou is ik dankbaar, mijn mooie blommekind. Als je klokken zo lui verhoort, mij denkt.

0: kusli voor jou alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger?
2: Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Ik wil God dankie sê.
1: Weer en weer, ek's my pa se seer.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

als jij wegblijft. Die schade kan mij wel vermijden. Laat mij vrij. Als jij terugkomt.

parents, elders, is het mooi weer en warm. Een eiland en die zon in stade gedaan. Zorgvrij vrede, waar die schoonheid omarm. Koraal in die water en niks op hoop te klaan. Kokos met bome en klanke van exotische geselskap. En die boodskap is duidelijk, hierdie is hemels en behandelingskap.

zilver langs stranden, sculpies op je zand en in laagwatertijd. Die geur van vezelvrucht, rijp en Johanne, branden, breek witte als een maag, lekker bruid. Kokos, niet bomen en klanken van exotische gezelschap. En die boodschap is duidelijk, hier is hemelse manningskap.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

wakker, loop staar die trekkers op. Daar komt volken, hoor die bergen, de sirene met in die zinken klopt.